0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Hallo und herzlich willkommen. Familieradio gaat

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Zon, zee, veel plezier.
2: Familieradio Zomert. Dit is Familieradio.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de Prachtplaats bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: het zwingt als geen ander.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: Familie Radio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
1: Familie's Rechtplaats.
2: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familie Radio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

de weersverwachting. Het belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Ice cream cones.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De vroegste natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

Opnieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio. De zon.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zomer.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zonnigste.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: De zonnigste muziek.
2: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de Prachtplaat bij Familieradio.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

de weersverwachting. Het belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de Prachtplaats bij Familieradio.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting. Het belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Dat is geen vertrouwen, geld waard zijn.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Hot town, summer in the city.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Vlamingen op een
2: 40
1: rij.
2: Nieuwe Vlaamse producties.
3: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week geweekt en gewogen door Peter Nasens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Pieter de Peters Vlaamse 40. Dit was de nummer 1 vorige week.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Wim Leijs was vorige week de populairste artiest hier bij Familie Radio, want hij stond afgelopen zaterdag helemaal bovenaan Peter Nasens, Vlaamse 40.
1: 40 Vlamingen op een
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Nasens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Piet de Wien.
0: Een hele fijne zaterdagvoormiddag. Een zomerweek is ondertussen gepasseerd en ik kan je vertellen, beste vrienden, dat er het een en ander bewogen heeft in onze Familie Radio Vlaamse Top 40. Zo mogen we deze week 5 platen nieuw verwelkomen. Dat betekent dat er ook 5 nummers plaats hebben moeten ruimen. En voor de rest heel veel beweging. Het wordt dus weer een heel spannende aflevering.
2: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
3: Nummer 40.

weken notering zijn de Romeo's een van de langst genoteerde tegenwoordig in Peter Naessens Vlaamse 40. Maar hun lied is bijna uitgezongen. Ze zakken deze week van 33 naar 40 met Ik zag jou maar even. En dit is 39 met Freddy Davis.

0: jou oprecht.
1: Gunter Neefs is de eerste van vijf nieuwkomers deze week in Peter Naassens Vlaamse 40. Helemaal nieuw op 38 met Bluff Bluff. En deze twee die stonden vorige week op 34. Drie plaatsen verlies voor Kurt Krabbe en Ronnie Tober met Iemand als jij.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
3: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 35.

Elke zaterdag tussen 11 en 2 heb jij een afspraak hier op de radio met de 40 populairste platen van de voorbije week in Peter Naessens Vlaamse 40. Kitana, de jonge dame die je net hoorde, kwam vorige week niet binnen op 38 en zij stijgt deze week door naar de nummer 35. En 34 is deze week voor PC Brown. Dit is Zaterdagnacht.

0: Vakantie, die is nog maar net gestart en de zomer die blijkt het goed vol te houden. Ook vandaag krijgen we volop zon, hier en daar misschien wat wolken. En in het binnenland, temperatuur van rond de 25 graden, op sommige plaatsen zelfs wat meer. En op de radio zit het ook goed. Je luistert naar Peter Naessens, Vlaamse 40.
1: Nummer 32. Als de

0: Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Zaterdag, dat betekent...
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En een eerste overzicht voor vandaag. Op 40 deze week de Romeo's. Ik zag jou maar even en geniet van elke dag van Freddie Davis van 35 naar 39. De eerste van 5 nieuwkomers deze week, die mochten we begroeten op 38. Gunter Nees met Bluff Bluff. En Kurt Krabbe en Ronnie Tober met Iemand als jij, deze week teruggevallen van 34 naar 37. 36 was ook een nieuwe voor Luna Kostik met De Zin. En Ciao Ciao Amore van Kitana in haar tweede week van 38 naar 35. 34, komst van 40, PC Brown met Zaterdagnacht en Zomer voor Altijd van Kevin Kestan op 33. 32 dus, was voor Aurélie met De Vuurtoren. En 31, hoorde je net, komt van 19, Suzy Marel en Hou Mij Warm Vannacht.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 30.

0: Het wordt een drukke zomer voor Wim Soetaar, want aanstaande zondag bijvoorbeeld, de 5e juli, staat hij samen met zijn vrienden van de Soul Brothers in de feesttent op de dorpskermis in Neer-Oeteren. Nog meer optredens vinden van de jongeman? Wel, dat is zeker even naar zijn website surfen of hier gewoon naar de radio blijven luisteren.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
3: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

nieuwe plaat van Nick Beenaert deed vorige week nog niet mee in Peter Naessens Vlaamse 40. Wachtzaal komt deze week nieuw binnen op de nummer 28 in Peter Naessens Vlaamse 40.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Een onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballanes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verdië. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.

0: Nooit meer zonder jou, is dat dan gewoon een goed voornemen of een belofte? De toekomst zal het uitwijzen natuurlijk. Een hele prettige middag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40. Zaterdagmiddag de 4e juli, het is een feestdag vandaag in Amerika, de 4th of July. En bij ons op de radio is het ook feest, want jij en ik, wij zijn nog samen tot 2 uur vanmiddag.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win, nummer 26. Ja.

een pak eerder heet. Onlangs nog met Sterren heeft Larissa het roer volledig omgegooid voor deze zomer. Haar nieuwste single is een echte feel-good en powertrack geworden. Het nummer staat vol van zelfvertrouwen en gaat over vrijheid, genieten van het leven en lak hebben aan wat anderen over je denken. Je hoorde Ik doe wat ik wil hier in Peter Naessens Vlaamse 40. En deze meneer die stond vorige week op 25. Wint in zijn derde week notering 1 plaats. Matthias Verkels deze week op 24 met Marlijne.

En Dana Winner die treedt momenteel op met haar intieme openlucht cocoon zomeravondentournee. Tijdens deze concerten brengt ze uitgeklede pure versies van haar grootste hits en stelt ze haar nieuwe breekbare single voor. Die staat deze week hier bij ons in Peter Naessens Vlaamse 40.

0: het overzicht van de populairste platen van de voorbije week. Elke zaterdagmiddag hier bij Familie Radio.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En het volgende overzicht. Deze week op 30. Steve Tielis en Sarah met Als dat gebeurt. En herinnering van Wip Soetaert blijven hangen op 29. De nieuwe plaat voor Nick Bernaert kwam opnieuw binnen op nummer 28 met Wachtzaal. En Nooit meer zonder jou van Houston op 27. 26 was vorige week ook 26. Glenn Robbins met Die zomermelodie. En Ik doe wat ik wil, de nieuwe van Larissa, nieuw op 25. 24 was voor Matthias Vergels met Marlijne. En ik kan het niet geloven, de ex-nummer 1 van David van Dijk, deze week op nummer 23. 22 is de nieuwe single van Dana Winner, De stilte van de stad. En 21, die hoorde je net, Giovanno en Cheerio.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 20.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. Radio.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
4: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
1: Familieradio.
2: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 19.
1: Olé!

is een zonnige zomersingle geworden. De nieuwe plaat van Phil Kevin met Ole Ole Chupito. Het is een heel zomerse Mexicaans getinte feesttrek geworden. Compleet met de traditionele mariachi trompetten en de warme gitaren. En dit is Bart Kuil

0: Goedemiddag, je luistert naar Peter Maassens, Vlaamse 40 hier bij Familie Radio. En straks om 2 uur is er natuurlijk de BN Top 50 met Jeroen. En morgenmiddag tussen 12 en 1 krijg je een nieuwe aflevering van de muziekshow. Danny D'Amaro ontvangt daarin weer heel wat muzikale collega's.
1: Nummer 16.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
3: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 15.

zomerse Vlaamse versie van Achy Breaky Heart van de papa van Miley Cyrus. Jaren geleden een hit voor Billy Ray Cyrus. Nu met Axel Lane, hier bij Familie Radio in Peter Naessens Vlaamse 40. In

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win.
0: En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
2: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single, Dans mee met mij, is een hele week de prachtplaats bij Familie Radio.

0: Goedemiddag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40. En volgende week vrijdag, dan is het 10 juli, is er de eerste opname namiddag van Familie Radio Zomert. We komen naar buiten, we komen naar Domein de Kippen in Merkem. We brengen heel wat Vlaamse artiesten mee. De eerste opnamedag hebben we plaats voor Kevin Kestan, Nick Beernaert, Maaike Vanis, Kurt Krabbe, Thomas Julian, Ruth McKenny, Amber en Dylan, Larissa, David Koenen en Phil Kevin. En dan ontbreekt er nog één naam, want Maaike Lanzo, die zal er die dag ook bij zijn. Live op het podium en vandaag hier bij ons in Peter Naessens Vlaamse 40.
1: Nummer

0: Michael Anzo staat dus volgende vrijdag, dat is de 10 juli, op het podium bij ons bij Familie Radio Zomert.
1: Veters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Wij zijn hier op de radio ondertussen met heel belangrijke dingen bezig, namelijk een overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week. Op 20 deze week Jordi Vanet met Niemand Mag Alleen Zijn en Olé Olé Chupito van Phil Kevin op 19. 18 was voor Bart Kuil met Zot Verliefd en Mijn Eigen Leven van Fadim deze week op 17. 16 komt van 17, Isabel Aas, Meek Maar Niet Om Mij en Dans Mee Met Mij van Axel Leen was de hoogste nieuwkomer deze week op nummer 15. 14 komt van 16, Erik Vlenders met Urenlang en Graag Bij Jou van Steven Lambert op 13. 12 was voor Chris Clark met Diep Van Binnen en Michael Anzo, die hoorde je net op de nummer 11. Daar stond hij vorige week ook met Waarom Jij.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade.

De titel verraadt het meteen. Dit is een absoluut zomerse plaat. Het is een uptempo tropisch getint nummer dat vol zit met Spaanse invloeden en lekkere warme zomerse vibes. John heeft het zelf al omschreven als een muzikale vitamineboost voor lichaam en ziel. Speciaal gemaakt om mensen deze zomer aan het dansen te krijgen. En als je eens wil komen dansen bij onze opnamedagen voor Familie Radio Zomert, dan moet je voor de juiste data en de optredende artiesten eens gaan kijken op onze Facebookpagina. Klik daardoor op Familie Radio Zomert en het zal je heel

melancholisch en tegelijkertijd ook lekker zomers. De nieuwe plaat van Danny de Rover staat deze week op nummer 9 in Peter Naessens Vlaamse 40. En dat is 3 plaatsen minder goed dan vorige week, want in zijn 6e week verliest hij dus 3 plaatsen. We zitten, dat is duidelijk, in de top 10 van onze hitparade. Een overzicht van de 40 populairste platen, maar wie zal nu de allerpopulairste zijn? Wel, dat kom je straks te weten. Blijf dus zeker in de buurt.

zomermaanden door met vrolijke muziek op Familie Radio. En natuurlijk ook met de vrolijke muziek, de nieuwe plaat van Ida de Nijs en Zomer zonder jou, verdient ook een plaats deze week in Peter Naessens Vlaamse 40 op de nummer 8. Of je Ida deze zomer veel op een podium zal zien in Vlaanderen, is nog maar de vraag. Want ik heb gehoord dat ze een hele goede en duidelijke reden heeft voor haar afwezigheid in Vlaanderen. Ze is namelijk volop bezig met een nieuwe plaat. Wanneer die mag verwacht worden? Wel, ik denk zo'n tweede deel van dit jaar, naar het jaareinde toe zelfs.

0: Goedemiddag, volop genieten van je weekend. Meer nog, misschien gewoon genieten van een vakantie. Een welverdiende vakantie en het valt allemaal goed mee, want het weer speelt mee hoor. Dat is positief, de zon is er, af en toe hier en daar wat wolken. En het zal vandaag in het binnenland zo'n goede 4, 25, misschien wel 26 graden worden. En dit is Jovalli.
1: Niet

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Het is verschieten, ik begrijp het, want vorige week stond Wim Leijs helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. Deze week zakt hij terug van 1 naar 5 in zijn 8e weeknotering met zijn zomerplaat Viens danser. Een hele prettige middag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40. En als de nummer 1 van vorige week niet meer op dezelfde plaats staat, dan betekent dat dat we sowieso deze week een nieuwe nummer 1 hebben hier in onze hitparade. Wie dat is? Wel, je hebt nog een paar keuzes. Je hebt nog Danny Fabri, je hebt nog Gary Hegger en het is ook nog Willy Sommers. Lisa Lewis, die is het niet, al stijgt ze deze week van 5.

Zon in Vlaanderen en zon op de radio. Daarvoor zorgde Lisa Lewis met haar zomersingle voor 2026. Zon, zee en strand. Is er al nieuws over Lisa en de baby? Wel, nee, maar ik moet er wel voorzichtig mee zijn, want volgens de laatste berichten zou het voor één van de dagen kunnen zijn. Een hele prettige middag. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Ik ben Piet. Dit is Peter Naastens Vlaamse 40. We zijn samen tot 2 uur.

0: Danny Fabry, de Vlaamse ambiance-legende, denkt nog lang niet aan stoppen en trekt ook deze zomer weer vol energie door Vlaanderen. Hij staat bekend om zijn goed gevulde feesttenten, zijn dorpsfeesten en de seniorenshows. En morgen is het bijvoorbeeld feest, want morgen staat hij op het Rozebeekeplein in Zwalm.
1: Nummer 2.
2: De

0: Voor Willy Sommers zal het over 2 weken niet de eerste keer zijn dat hij op het podium van 10 om te zien staat. Hij zal daar samen met Ann presenteren, want de opnames die zijn er voor 10 om te zien van VTM. Vlak bij het Silt, net ervoor, op 14 en 15 juli.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En nu terug naar de heel belangrijke dingen, namelijk een overzicht. Het laatste overzicht voor vandaag. Op 10 hadden we deze week John Dennis met Ritmo de la Corazon. En waar zijn al die mooie jaren van Danny de Rover? Op 9. 8 bleef 8. Ida de Nijs met Zomer zonder tijd. En het werd weer zomer van Sabine en Paul Bruna op 7. 6 is deze week voor Jovalli met Genieten. En Vier dans C was vorige week de nummer 1. Na 8 weken teruggevallen naar de nummer 5. 4 was voor Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. En zoveel mooier van Danny Fabri op 3. 2, hoor je net, komt van 3. Willy Sommers en de eerste keer. Dat betekent, beste vrienden, dat we een spiksplinternieuwe nummer 1 hebben.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade.

0: 8 weken staat Gary Hegger helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40 op deze zaterdag 4 juli. Je hoorde beter dan goed. En zo, beste vrienden, heb je het overzicht weer gehad van onze populaire platen hier op de radio. Maar het overzicht is nog niet gedaan, want zometeen na 2 uur is er een nieuwe aflevering van de BNE Top 50 met Jeroen. Maak er een fantastisch, mooi zomerweekend van. Als dit de start is van jouw vakantie, geniet er vooral van. Maar blijf ook in de buurt van de radio. Zometeen, na de boodschappen, is er de supertip voor de komende week. Gekozen voor Amber en Dylan en Oeh, schatje.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieu. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieu is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen, ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be.
4: Durieu.be. Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
7: Familie Radio. Peters Vlaamse 40. Supertip.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. De BNE Top 50, dit was de nummer 1 vorige week.

0: BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Een zeer goede middag. Iets over 2 uur intussen. En je hoorde daarnet onze nummer 1 van vorige week. Aaron Blommaert en Zoë Livet met Tranen van Goud. En of Aaron en Zoë nog op die eerste plek staan, hoor je zo even voor 5 uur. We gaan eraan starten. Deze namiddag in week 28 intussen. We hebben 7 nieuwkomers en starten al meteen met een nieuwe. Want dit is de zomerse single van Fate en Vamos a Bailar.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49. Nieuw in de BN Top 50.

En dit was Danny Favori met zijn single Zoveel Mooier. Intussen staat Danny al 6 weken lang in de BNE Top 50. En daarvoor nieuw werk nog van Chris Clark. Diep van binnen hoorde je op nummer 49. En dit is Camille die terugkomt met deze single Niets houdt me tegen, die we ook kennen in de versie van Margriet Hermans. Dit is Camille met haar versie nu in de BNE Top 50 op nummer 47.

0: meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Nummer 45.
4: Hallo, ik ben Ida de Nijs en jij luistert naar Familie Radio samen met Jeroen Rijkenboer. De zon.

En dit is inderdaad het leuke aan de zomer. Even de tijd vergeten. Zomer zonder tijd hoorde je van Ida de Nijs. Deze namiddag op nummer 45. En dit is op nummer 44 Michael Lanzo. En zijn single Waarom Jij.

0: Gewoon doen wat je wilt, kan niet altijd, maar soms mag dat wel. Hè. Je hoorde Larissa en ik doe wat ik wil op nummer 43. En vorige week kwam Larissa nog nieuw binnen op 48, 5 plaatsen winst dus. En deze is nieuw deze week op nummer 42. Yves Segers met een samenwerking met Immer Hansi. En dit is hun versie van Waar zijn die handjes?
1: Nieuw in de BNE Top 50.

0: nummer 40. Bij ons ben je thuis,
1: Familie Radio. Hallo luisteraars van Familie Radio. Inderdaad, klopt, mijn nieuwe zomerse single is uit, Cheerio. En Cheerio betekent voor mij een hele mooie zomerse single, een cover van Justin the Wild. En tijdens de zomer zal ik overal te zien zijn op hele mooie podiums. Geniet eens van de zomer, vriendin. De groeten van Giovanni en zing mee met Cheerio.

0: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren. Met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
1: Nummer 39.

0: Een zeer fijne zaterdagmiddag. Dit is de Bene Top 50 bij Familie Radio. De hele lijst kan je ook meevolgen via onze Facebookpagina van Familie Radio. En zo kon je zien dat Liene de Douw deze week op nummer 39 staat met deze single Plankgas. Deze kwam vorige week niet binnen op 46 en nu op nummer 38. Dit is Andy Rijvan.
1: Ik wou alvast naar huis gaan.

0: En ook Wim Leijs zal erbij zijn tijdens Familie Radio Zomert. We komen naar je toe vanaf volgende week vrijdag de 10e juli en slaan onze tenten op in Merkem. Alle info daarover vind je op de Facebookpagina Familie Radio Zomert. Tijd nu terug voor een nieuwkomer, want Philippe Daze en de meisjes van Swoop die hebben een nieuwe single gemaakt op nummer 36. Hun versie van Feeling Hot Hot Hot. Een hele fijne middag.
1: Nummer 36.
2: De zonnigste muziek bij Familie Radio. Oh yeah.

En dit was Nick Bernaerts nog met zijn single Wachtzaal. Ook Freek van Rooy heeft een nieuwe zomersingle. En die single komt niet binnen in de Benitop 50 op nummer 34. En Freek zingt over ene Monica.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 33.

0: De BNE Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Een bijzonder goedemiddag. Welkom in het tweede deeltje van de BNE Top 50. Die we daarnet ingezet zijn met onze nummer 33. Je hoorde Bazaar, Sef en Faisal met hun herwerking van Ooit komt er een dag. En hier bij Familieradio op zaterdag is het de Hit Zaterdag. Met dus nu de BNE Top 50. We hebben deze namiddag 7 nieuwkomers. En het is tijd voor de hoogste nieuwe. En op nummer 32, daar vinden we de nieuwe single van Amber en Dylan. En die zijn wel heel lief voor elkaar. Luister maar even mee.
0: Nummer 32.
3: Hey Familieradio.
4: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Samen hebben wij een nummertje gemaakt.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 31.

0: Een hele zomer lang zijn ze ook te zien in het Plopsa Theater. Je hoorde Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Rustig aan toe gaat het nu met deze van Matisse. En zo gaan we de top 30 in.
1: De blik in zijn ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven.

En dit was in de Beni Top 50 Ivan Verelli met zijn single Zonder het te weten. En nu richting Genk voor de Genkse zanger Aaron Rademakers. Hij stond al op het Schlagerfestival in de Trixo Arena in Hasselt. En nu hier in de Beni Top 50 van Familie Radio met zijn nummer Vergeet nooit waar je vandaan komt. Okay.

0: meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
0: Nummer 27.
5: Hey hallo, ik ben Erik Vlanders. Je beluistert Familie Radio met Jeroen Rijkenboer.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: En dit was Erik Vlenders nog in de Benitop 50. Deze namiddag op nummer 27 met zijn single Urenlang. En vorige week kwam Thomas Julian nieuw binnen op nummer 40 met zijn single No Problemo. En nu flink doorgestegen naar nummer 26. En enige tijd geleden kwamen we ook nog Thomas Julian tegen en vroegen toen aan Thomas wat de plannen zijn.
1: In het najaar doen we nog een fanrace, maar deze zomer is het volop optreden. En ik zou zeggen, hou mijn sociale media in de gaten, want er komt misschien nog meer. Ja, zeker. Het wordt een zomer om niet te vergeten.

0: BNN Top 50.
1: Bij ons ben je thuis. Familie Radio.
0: Nummer 24.

deze versie van Engelbewaarder begint, zoals het originele van Mieke, heel rustig. En daarna barst het feestje los. Hè. Je hoorde Sasha en Davy met hun versie van Engelbewaarder. En dit is Glenn Robbins in een zomerse bui. En Glenn Robbins die staat deze week op nummer 23 met zijn zomermelodie.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051-54-40-48. Dat is 051-54-40-48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio. Familieradio. Nummer 21.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: wil jou oprecht.
1: 6 plaatsjes winst voor Gunther Neefs van nummer 27 naar deze nummer 21. Je hoorde Bluff Bluff van Gunther Neefs in de BNE Top 50. En zo gaan we nu de Top 20 in met deze van Dominique. En die zingt over het drakenei.

0: Isabella A hier in de Bene Top 50 van nummer 11 naar nummer 19 met deze Smeek maar niet om mij. Straks gaan we op vakantie op nummer 17 met Fabio, maar eerst Willy Sommers.
1: De

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Dat ongeval gebeurde rond de middag op de IJzerlaan. De step raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag de Onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Door extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast. Intussen is er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toetrekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden, morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, de temperatuur morgen 25 tot 26 graden.
2: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 16.

0: BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo zitten we al in het laatste deeltje van de BNE Top 50 op deze zaterdag namiddag, de 4e juli. Je hoorde net Sabine Tiels met haar single Tegen Polen op nummer 16. En de lijst wordt samengesteld elke week door Dirk Jacquemin. Er is ook een Facebookpagina, BNE Top 50. En de hele lijst kan je ook meevolgen via onze Facebookpagina van Familie Radio. En we gaan de top 15 in nu met Aurélie en haar nieuwe single Vuurtoren.
0: Nummer 15.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 14.

0: Dit is de BN Top 50. Tot 17 uur.
1: Bij ons ben je thuis.
2: Familie Radio.
0: Nummer 13.
3: Beste luisteraars, ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer toe. De groeten van Axel Leen.

En een hele zomer lang dansen we mee met Axel Lane. Je hoorde zijn nieuwe single Dans mee met mij op nummer 13. En ook met John Dennis is het dansen geblazen. En dit op een zomers ritme. Want dit is Ritmo del Corazón. Deze week op nummer 12.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Ja, toch wel een stijl dat we van Wim Soutard nog niet kenden in zijn nieuw nummer Herinnering, deze week in de top 10. Op nummer 9, daar vinden we de meisjes van K3 met De Zomer van Oya Lele.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: En dit was Kitana met Ciao Ciao Amore hier bij Familie Radio in de Binitop 50 op nummer 4. En we kwamen ook Kitana tegen en vroegen naar haar zomerplannen en naar deze nieuwe single Ciao Ciao Amore.
1: Fijn, het is Ciao Ciao Amore, mijn nieuwe song. Echt een Latin vibes. Ook wat Italiaanse elementen zitten erin, want ik heb ook Italiaans bloed, dus daarom hebben we elementen ingestoken. Het is superleuk, ze doen goed mee, ze klappen goed mee en dat vind ik altijd superleuk.
0: Ja, dus het zorgt voor heel wat ambiance en het is ook een single die helemaal klaar is voor de zomer.
1: Ja, inderdaad, voor mijn zomeroptredens en nog andere leuke opdrachten zal dit zeker leuk zijn om te brengen.
0: Ja, ja, ja. En is er ook een specifieke dans weer bij? Want jij hebt echt wel heel wat mooie dance moves, hè?
1: Ja, dat wel. Ik vind het altijd superbelangrijk om een sterke en goede act neer te zetten, zowel op een podium als in de repetities, eigenlijk overal. Dus het is inderdaad wel een stevige en pittige choreografie. Ik heb het ook zelf helemaal gemaakt, wat het ook redelijk intens maakte. Maar het is altijd zo leuk en mooi om te zien wat het eindresultaat is.
0: Ja, fijn is dat dus. Ciao, ciao, amore. En ja, het komt dus een boeiende zomer op jou af. En wat zijn de verdere plannen of toekomstmogelijkheden tijdens deze zomer?
1: We hebben veel projectjes die lopen, zeker naar het najaar toe. In de zomer zijn er ook leuke opdrachten. Ik heb mijn eigen show gehad ook, 14 mei, en dat was ook super tof om te doen. Een gloednieuwe show die ik ook deze zomer zeker zal brengen.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 2.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En zo hebben ze bijna alle 50 gehad deze namiddag. Eerst nog even een top 5 van deze week. Op 5 hadden we Bart Kael, op 4 Kitana, op nummer 3 de nummer 1 van vorige week, Aaron Blommaert en Zoe Livey. Daarnet nog op 2 Meteor. En onze nieuwe nummer 1, wel, dat is Gary Hager met zijn nieuwe single Beter Dan Goed. Pakt Gary dus goud deze namiddag. Bedankt om te luisteren en heel graag tot volgende week voor een nieuwe BNE Top 50.

0: goed.
1: Dit is de BNE Top 50. Super tip.
2: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Veel zon, soms wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui. De temperaturen zitten rond 26 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden en meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten opletten bij warm weer. Het is trouwens de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In een volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Vanmiddag heeft het gebrand in een woontoren in de Peterboswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd. Onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt op gang geschoten in Barcelona. De Tour opent met een ploegentijdrit over 20 kilometer, met op het eind de beklimming van de Monte Juiz. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopt in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazachse Rybakina, in 2 sets met 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan zelf amper geloven wat ze heeft gepresteerd. De 8e finales is het verste dat Mertens ooit raakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova. Dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het zonniger. Vanaf donderdag 30 graden en meer.
0: En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
2: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het zonniger. Vanaf donderdag 30 graden en meer.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
3: Ja.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

zoeken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Rechtpraat.
1: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

0: je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij?
1: Familie Radio Zomert.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familieradio.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De zomer.

0: De grootste hit van gisteren en vandaag.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
2: Wel, dat ziet er erg goed uit. Vandaag al brede opklaringen en morgen schijnt de zon.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54. 50-40-48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: is middernacht. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de Prachtplaats bij Familieradio. Families.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.
3: De

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Aksana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio. De zon.